Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzele, Genoelselderen.

heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

jij al die jaren me niet aandoen? Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen?

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap was me heilig.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Of het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El Kawakibi haar vrijspraak. De verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor frauduleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met B-Post is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal ik dan al €1,77 betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat B-Post ook opnieuw een toeslag van €1 per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil de komende weken meer drukjachten organiseren op everzwijnen. Ook de jacht zelf moet volgens hem efficiënter. Zo wil Broens nachtelijke jachten mogelijk maken met nachtkijkers en geluidsdempers. De everzwijnenpopulatie blijft groeien en zorgt voor meer schade en gevaarlijke situaties. Door het grote voedselaanbod van vorig jaar kwamen veel jongen bij. Door de droogte is er nu minder voedsel in de bossen en zoeken de dieren vaker tuinen op. Inwoners worden gevraagd waarnemingen te melden. De Mijnkathedraal in Beringenmijn krijgt tijdelijk een heel andere bestemming. De kerk wordt de komende weken het decor voor de musical Mijn Leven. Deze week werd ook de tribune geplaatst. Die is opgebouwd uit de originele kerkbanken van de kathedraal. De musical vertelt het liefdesverhaal tegen de achtergrond van de Limburgse mijngeschiedenis. Voor de organisatie zijn er heel wat uitdagingen. Zo is er onvoldoende stroom, water en sanitair. Ook de akoestiek is moeilijk. Daarom krijgt het publiek een hoofdtelefoon. De première is volgende week donderdag. Deze ochtend is het in vele streken erg mistig. Regionaal kan het lang duren alvorens dit ochtendgrijs verdwijnt. Uiteindelijk wordt het overal zonnig najaarsweer. Het blijft droog en de temperatuur klimt naar een maximum van ongeveer 21 graden Celsius. De wind blijft zwak van kracht. Er volgt opnieuw een frisse nacht met minima rond 8 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

niet wijs kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De Vlaamse regering kan van start gaan met haar besparingen. Het Vlaams parlement heeft de septemberverklaring goedgekeurd, na een debat van 11 uur. Het laatste woord was voor Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
1: Wij hebben onze richting uitgezet met deze ploeg, maar wij waarderen de constructieve debatten met de oppositie om daar nog beter vorm aan te geven en die verdediging daarvan nog sterker te kunnen maken.
0: Het parlement stemde meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een fietser in levensgevaar. Ze moest uitwijken voor het openzwaaiend portier van een auto. Die botsing kon ze nog wel vermijden, maar daarbij is ze wel zwaar gevallen. De vrouw van 43 is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Russische luchtaanvallen hebben een belangrijke brug in Kiev getroffen. Het is de tweede grote brug in de Oekraïnse hoofdstad die Rusland aanvalt deze week. Het zijn belangrijke toegangswegen naar de stad. Het zijn de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de Russische invasie 4 jaar geleden. De co-piloot die de piloten aanviel op weg naar Tel Aviv had een vliegverbod in zijn thuisland Oman. Dat schrijven Amerikaanse media. Hij zou geschorst zijn omwille van zijn extremistische standpunten en was omschreven als een veiligheidsrisico. Hij was overgeplaatst, maar niet ontslagen. Waarom hij dan toch kon vliegen is niet duidelijk. De Rode Duivels hebben in Luik ruim kunnen winnen van Turkije in de Nations League 3-0. Kevin De Bruyne scoorde 2 keer, invaller Romelu Lukaku maakte het af. Maandag spelen de Duivels in Parijs tegen Frankrijk, dat speelde 1-1 gelijk tegen Italië. In de stand leidt Frankrijk met 7 punten, België volgt met 6 punten. Vrij zonnig en zacht bij 19 tot 21 graden en dat weer houden we aan tot woensdag, daarna komt er herfst weer aan.
2: Espresso.
3: Goedemorgen.
2: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeroborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy. Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: Reportage.
1: Goedendag luisteraars, bij ons in de studio Frederik Steigen van Woppa. Frederik, jullie gooien uitzonderlijk de deuren open binnenkort.
2: Ja, dat klopt. Op zondag 4 oktober is onze toonzaal uitzonderlijk geopend tussen 10 en 17 uur.
1: Mm-hmm. En wat kunnen de mensen allemaal zien daar?
2: Omdat we heel veel vraag hebben naar batterijopslag en ook verwarming met airco-toestellen, doen we uitzonderlijk open, zodat de mensen onze nieuwigheden kunnen ontdekken.
1: En Frederik, wat is zowat de nieuwigheid op gebied van batterijen?
2: De slimme batterij die je ook kan opladen tijdens de minder goede zonuren, bijvoorbeeld in de avond of bij slecht weer, kan je deze opladen met een externe sturing tegen voordelige tarieven. Dat werkt via de dynamische tarieven.
1: Wanneer gaat het door?
2: Zondag 4 oktober op de Biezenakkers 15 in Riemst tussen 10 en 17 uur.
1: Bedankt Frederik en tot zondag 4 oktober.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De Vlaamse regering kan van start gaan met haar besparingen. Het Vlaams parlement heeft de septemberverklaring goedgekeurd, na een debat van 11 uur. Het laatste woord was voor Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
1: Wij hebben onze richting uitgezet met deze ploeg, maar wij waarderen de constructieve debatten met de oppositie om daar nog beter vorm aan te geven en die verdediging daarvan nog sterker te kunnen maken.
0: Het parlement stemde meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een fietser in levensgevaar. Ze moest uitwijken voor het openzwaaiend portier van een auto. Die botsing kon ze nog wel vermijden, maar daarbij is ze wel zwaar gevallen. De vrouw van 43 is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Russische luchtaanvallen hebben een belangrijke brug in Kiev getroffen. Het is de tweede grote brug in de Oekraïnse hoofdstad die Rusland aanvalt deze week. Het zijn belangrijke toegangswegen naar de stad. Het zijn de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de Russische invasie 4 jaar geleden. De co-piloot die de piloten aanviel op weg naar Tel Aviv had een vliegverbod in zijn thuisland Oman. Dat schrijven Amerikaanse media. Hij zou geschorst zijn omwille van zijn extremistische standpunten en was omschreven als een veiligheidsrisico. Hij was overgeplaatst, maar niet ontslagen. Waarom hij dan toch kon vliegen is niet duidelijk. De Rode Duivels hebben in Luik ruim kunnen winnen van Turkije in de Nations League 3-0. Kevin De Bruyne scoorde 2 keer, invaller Romelu Lukaku maakte het af. Maandag spelen de Duivels in Parijs tegen Frankrijk. Dat speelde 1-1 gelijk tegen Italië. In de stand leidt Frankrijk met 7 punten, België volgt met 6 punten. Vrij zonnig en zacht bij 19 tot 21 graden. En dat weer houden we aan tot woensdag, daarna komt er herfst weer aan.
2: Dit is Hit Riders. Met Mark Bridouet.
3: De enige echte.

niet makkelijk om. Nou, Sister Sledge van daarnet, de Pointer Sisters met Fire. En zo staan er heel wat in vuur en vlam. Dat heeft alles en nog wat te maken met het feit dat het weekend is. Nu moet ik eerlijk toegeven dat die vlam wel eens op een lager pitje gaat branden naarmate je ouder wordt. Dan mag alles trouwens op een lager pitje. Als je jong bent, dan vlieg je erin. En als je ouder wordt, bekijk je alles rustig van op een afstand. Dat is ook de reden dat we hier bij Radio Ludo alles een beetje kalmer aandoen. Veel mag en moet nog, maar stap voor stap gaat ook wel.

ben geen vuifbeest, nooit geweest. Ik ging vroeger zo goed als nood op stap. Ik hou niet zo van drukte en lawaai. In een discotheek zal je me toen niet gevonden hebben. Dus voor mij, no dancing on a Saturday night. Dat liet ik liever over aan Barry Blue. Het moet een rake klap zijn geweest toen eind jaren 60 Diana Ross besloot als boegbeeld van de Supremes het op te stappen en in er eentje te gaan zingen. Maar de Supremes die herpakten zich en kwamen op de proppen met deze single.

Nu er sinds corona al maar minder gezoend wordt, die indruk heb ik toch, kan ik die zoenen opsparen. Brotherhood of Man doen dat ook. Save your kisses for me. Welke zoenen? Wel, daar bestaan veel variaties van. Daar ga ik nu niet op in. Dat laat ik liever over aan een trio die ik ooit live zag in Leuven. Misschien ken je hem nog, want boe, dat is lang geleden hoor.

kwam regelrecht uit de 60's gestapt. Lamp, Lazarus en Chris. Chris de Bruyne, weet je nog? De onverbiddelijke zoener. Ik moet opletten waar ik loop, want ik heb mijn verzamelkoffer weer klaarstaan. Vroeger was dat zo'n handkoffertje. Nu is dat al een behoorlijke reiskoffer geworden. Al maar meer gevuld met iets minder bekend spul. Dat is voor zometeen. Hier is een van mijn lievelingsgroepen, waarvan ik zo'n 18 LP's in huis heb. De Stylistics.

als rariteit. Diana van Polenka. Deze keer gezongen door Frankie Lyman en zijn teenagers. Met nadien Paul himself. En een soort vervolg op zijn allereerste grote hit Diana. Remember Diana. Ik had het er net over Diana Ross, weet je nog? Die op zekere dag de Supremes in de steek liet. Kortelings was ze nog op concertreis. En toen ik daarnet Frankie Lyman draaide, moest ik denken aan hun eerste hit Why Do Fools Fall in Love? Want daar nam Diana Ross jaren later deze coverversie van op.

Was Why You Do Fools Fall in Love. Je moet dus volgens haar eigenlijk wat gek zijn om verliefd te worden. Sommigen zelfs door het dolle heen. En deze meneer was zo'n beetje knettergek toen hij deze plaat opnam. En het vreemde is, het werd nog een vette hit ook. Joe Dalce, Shut Up In Your Face.

Dat was weer even geleden dat ik die nog eens draaide. De bekende acteur die ook mooi kon zingen, Richard Chamberlain. You always have the one you love. Dat ligt ook een beetje voor de handen, dat als je van iemand houdt, je die ook, ja, het meest kan kwetsen door onoverdacht, weet ik wat, uit te spoken. Dat gaan we hier bij Radio Ludo niet doen. We houden aardig wat rekening met jullie wensen. Denk maar aan het programma Op Weekend met Karin de Greve, waarin jullie ook een vinger in de pap hebben. Jullie mogen tips en zo doorsturen naar haar. Je kent het adres wel, info@radioludo.be. Tips in verband met evenementen die jullie of jullie club op het getouw zetten. Niet aarzelen, gewoon doen, info@radioludo.be.

Eddie Peregrina, You're All I Need. Je bent de enige die ik nodig heb en dat weet je pas als je te horen krijgt dat ze niet meer bij je is. Slaat niet op Radio Ludo, want we zijn van plan er nog lang mee door te gaan. Tenminste, als je naar ons blijft luisteren, dan kan je deze twee golden oldies meepikken. Twee singles die bij elkaar horen als een soort Siamese tweeling.

stokken hout, maar ze vormen zo'n beetje de basis van de latere pop- en rockmuziek. Come On Everybody van Eddie Cochran en Pistol Packing Mama van Gene Vincent, twee oeroude rockers van het zuiverste ras. Dit is dan geen rock, of ook geen popklassieker, maar wel een plaatje dat ik nog eens graag uit de kast haal. Komt uit Canada.

Stan Peters, Sweet City Woman. Ik woon in een stad in Hasselt. In mijn geval, en dat zie je toch wel, hè, vroeger meer dan nu, het verschil tussen een vrouw van de buiten en die uit een stad. Zo'n kalme dam, zeggen we ook wel eens. Of ze liever zijn, daar twijfel ik aan. Sweet City Woman, de Stan Peters. Willen we onze dansbenen eens losgooien? Het is toch weekend, hè? En dan mag dat.

hoogtijdagen van de disco, de tweede helft van de 70s. Shake Metal Freak. Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus. Meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

Moet er even tussenuit. Moet plaatsruimen voor het nieuws, maar geen nood. Ik kom Nadien terug met nog een portie Golden Oldies, een uur lang. Loopzuivere hitwaarders. Tot zo dadelijk.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De Vlaamse regering kan van start gaan met haar besparingen. Het Vlaams parlement heeft de septemberverklaring goedgekeurd, na een debat van 11 uur. Het laatste woord was voor Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
1: Wij hebben onze richting uitgezet met deze ploeg, maar wij waarderen de constructieve debatten met de oppositie om daar nog beter vorm aan te geven en die verdediging daarvan nog sterker te kunnen maken.
0: Het parlement stemde meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een fietser in levensgevaar. Ze moest uitwijken voor het openzwaaiend portier van een auto. Die botsing kon ze nog wel vermijden, maar daarbij is ze wel zwaar gevallen. De vrouw van 43 is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Russische luchtaanvallen hebben een belangrijke brug in Kiev getroffen. Het is de tweede grote brug in de Oekraïnse hoofdstad die Rusland aanvalt deze week. Het zijn belangrijke toegangswegen naar de stad. Het zijn de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de Russische invasie 4 jaar geleden. De co-piloot die de piloten aanviel op weg naar Tel Aviv had een vliegverbod in zijn thuisland Oman. Dat schrijven Amerikaanse media. Hij zou geschorst zijn omwille van zijn extremistische standpunten en was omschreven als een veiligheidsrisico. Hij was overgeplaatst, maar niet ontslagen. Waarom hij dan toch kon vliegen is niet duidelijk. De Rode Duivels hebben in Luik ruim kunnen winnen van Turkije in de Nations League 3-0. Kevin De Bruyne scoorde 2 keer, invaller Romelu Lukaku maakte het af. Maandag spelen de Duivels in Parijs tegen Frankrijk. Dat speelde 1-1 gelijk tegen Italië. In de stand leidt Frankrijk met 7 punten, België volgt met 6 punten. Vrij zonnig en zacht bij 19 tot 21 graden. En dat weer houden we aan tot woensdag, daarna komt er herfst weer aan.
2: En nu, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
3: Dit is Hit Riders. Your looks the evergreens. Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

die stijten, young heart run free, dat zoveel wil zeggen als jonglui, laat alle remmen los en leef vrij, maak plezier. Over ons ouderen wordt er niks gezegd, laat staan gezongen, maar we hebben wel de nodige wijsheid in pacht. We kunnen de jongeren dus een handje toesteken en hen een eind op weg helpen.

tijd dat ze na Tamla Motown hun toevlucht gingen zoeken bij het Philly-label van Gamble & Huff in Philadelphia, The Jacksons, Show You The Way To Go. Dat doen we hier bij Radio Ludo niet, alhoewel, we hebben programma's genoeg waarin we tips en zo geven. Denk maar aan Lunchbox en Espresso, en sinds kort is er Op Weekend met Karen de Grijve, die ons door het weekend probeert te gidsen met tips en nieuwtjes uit onze provincie Limburg. Zeker eens luisteren, elke zaterdag en zondag van 12 tot

vrouwen komen een eindje verder dan de anderen. Daar gaat dit liedje toch over, Pretty Woman, Roy Orbison. Orbison, die pas echt goed doorbrak met zijn hit Only the Lonely, dat hij eerst had voorgesteld aan de Everly Brothers, dan aan Elvis Presley, maar niemand hapte toe en dus nam hij het maar zelf op. Een grote fan van The Big O is deze jongen, Chris Isaak.

Isaac Only the Lonely, ooit zelfs een country hit voor Sonny James. Daarmee zitten we in Nashville en ja, het mekka van de country muziek. Daar vaak opgetreden in een van de vele theaters die stad rijk is, Ned Miller.

Silver Fox, Charlie Rich, Behind Closed Doors. Als ik de sleutel van die deur omdraai, dan staan we er pal voor, hoor. Hier, vlak voor onze Hitwaarders jukebox. Eén druk op de knop en we hebben muziek. Wil je ook nog de kleur van die deur weten? Luister dan eens goed naar Shakin' Stevens.

gebeurt hier een en al groen na de Green Door van Shakin' Stevens, bij Green Tambourine van de Lemon Pipers en Green River van Creedence Clearwater Revival. Om in de mood en de tijdsgeest van toen te blijven, de Swinging 60s, is hier iemand die toen in de hitlijsten ook regelmatig de plak zwaaide, Cat Stevens.

komt uit 1967 en uit het debuutalbum van Cat Stevens, Matthew & Son. Hij was nog piep toen hij een platencontract onder de arm had en bracht als aanloop naar zijn eerste LP die single uit, Matthew & Son. Het was meteen zijn best scorende single ooit. Of dit nummer scoorde, kennen we zelfs niet. In Amerika wel gedraaid, The Ponytails.

Tell, Seven Minutes in Heaven. Daar is zij sinds kort naartoe getrokken. Niet voor 7 minuten, maar voor eeuwig. Jernie Kaagman overleed de 31ste juli. Je moet haar goed kennen als leadzangeres van de groep Earth and Fire. En van deze heet.

van het moment dat we uitzenden, geschreven in het weekend. Je hoorde Weekend met Earth and Fire. En als rariteit Tony Brand, 10 Lonely Weekends. Dat geldt niet voor jou en mij, want Radio Ludo is er altijd 7 dagen op 7. En dan ook nog eens de klok rond. Zo hoor dat. We zijn blijvend gezelschap en proberen dat, als je dat goed vindt tenminste, nog een hele tijd vol te houden.

Alton speelt zijn parodie op de Jamaicaanse ska-muziek. Dave D. Dozy, Bicky McIntitch, Snake in the Grass. Zou dit nog kunnen? Wacht, ik moet snel op de klok kijken. Jawel, moet kunnen zelfs. Dionne Warwick.

speciaal geschreven door de Bee Gees voor het album Heartbreaker dat Dionne Warwick in 82 uitbracht. Dionne kreeg dat liedje op een demobandje te horen, ingezongen door Barry zelf. Dat is te horen op het album The Heartbreaker Demos dat Barry in 2006 uitbracht. Dionne die vertelde me, toen ik haar persoonlijk ontmoette, dat ze dat liedje niet graag hoorde. Ze lustte dat niet, maar ze vertrouwde op het talent van Barry en nam het toch op. En het werd voor haar een gigantische hit.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar jarenlang seksueel misbruik van bewusteloze vrouwen. Drie mannen uit Antwerpen zijn aangehouden. Op de computer van één van hen, een man van 41, vonden de speuters duizenden beelden waarop is te zien hoe de vrouwen seksueel misbruikt worden terwijl ze mogelijk gedrogeerd zijn. De feiten gaan terug tot 2008. Ook de ex-partners van de verdachte zijn mogelijk slachtoffer. De zaak ging aan het rollen toen een ex-partner dit jaar klacht indiende tegen een van de verdachten. Op de E34-snelweg is vanmorgen vroeg een dode gevallen. Ter hoogte van Vosselaar, in de Antwerpse Kempen, reed een auto kort voor 6 uur achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest 2 geknelde personen bevrijden. Eén van hen had de klap niet overleefd. Een andere persoon raakte zwaar gewond. Om de hulpdiensten hun werk te laten doen, was de snelweg 4 uur afgesloten in de richting van Antwerpen. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde. Ze versloeg de Amerikaanse Katie Volniets in 3 sets. Het werd 6-0, 4-6 en 7-5. In de 3e ronde neemt Mertens het op tegen de Letse Jelena Ostapenko. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de pole positie veroverd voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië. In de kwalificatieritten klokte de Red Bull-rijder de beste tijd, nipt sneller dan Lewis Hamilton. Die start morgen op de 2e plaats. Voor Verstappen is het zijn eerste pole positie van het seizoen. De leider in het klassement is op dit moment Kimi Antonelli. Het is zonnig met soms een wolkje en tot 21 graden. Ook morgen en de volgende dagen nog aangenaam nazomerweer met geregeld zon en tot 20 graden.

0: That's all.
1: Een heel goede middag en van harte welkom bij Op Weekend. Ik ben Karen de Greve en ik ben ontzettend blij dat je erbij bent. De werkweek ligt achter ons, de agenda mag even dicht en het is tijd om te genieten van alles wat het weekend zo bijzonder maakt. De komende uren hou ik je graag gezelschap met een heerlijke mix van muziek, gezellige verhalen, fijne herinneringen en natuurlijk de perfecte soundtrack voor jouw weekend. En of je nu thuis bent, onderweg, aan het werk of lekker aan het ontspannen, ik ben er graag voor jou. Maak het gezellig, zet het volume een beetje hoger en neem er gerust iets lekkers bij en geniet samen met mij van deze nieuwe aflevering van Op Weekend. Veel luisterplezier. Dit is Op Weekend met Karen de Greve.

Hasselt bruist dit weekend van sfeer, shoppen en gezelligheid. Wie dit weekend door Hasselt wandelt, merkt het meteen. Er hangt heel wat leven in de stad. Voor wie op zaterdag luistert en voor wie deze uitzending zondag herbeluistert, is er volop nieuws uit de Limburgse hoofdstad. Zondag 4 oktober staat helemaal in het teken van winkelen en genieten. Dan openen de Hasselse handelszaken hun deuren voor een nieuwe shoppingzondag. Bovendien valt die samen met het jaarlijkse weekend van de klant, waarbij de bezoekers kunnen rekenen op extra aandacht, kleine verrassingen en een warm welkom van de lokale handelaars. Maar ook vandaag, zaterdag, valt er heel wat te beleven. Op het Kolonel Dussaertplein vindt de wekelijkse antiek brocante en curioza markt plaats. Een ideale plek voor wie houdt van oude voorwerpen, verzamelstukken en bijzondere vondsten. Voor cultuurliefhebbers is er aandacht voor het openingsfeest van de nieuwe tentoonstelling van Raffaella Vogel in Z33. En daarmee bevestigt Hasselt opnieuw zijn positie als een belangrijke culturele bestemming in Limburg. Nu, wie liever wat rustiger geniet, die kan terecht in de Hasselse musea. Zo loopt in het Modemuseum Hasselt de tentoonstelling Memory is Home en brengt het Genevermuseum met de schaduw van de fles een boeiende blik op een stukje sociaal.

speciale geschiedenis. Kortom, of je deze uitzending nu op zaterdag hoort of morgen op zondag herbeluistert, Hasselt heeft dit weekend voor ieder wat wils. Van shoppen tot cultuur, van kermisplezier tot een gezellige wandeling door de binnenstad. De herfst is in aantocht en de Limburgse hoofdstad laat meteen zien waarom ze zo geliefd is bij bezoekers uit de hele regio.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.
2: Papa, ik wil dat toch lekker voor mijn diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: Ik wil naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

Z33 opent de deuren voor een indrukwekkende solotentoonstelling van Rafaela Vogel. Dit weekend staat Kunstencentrum Z33 in Hasselt in de schijnwerpers met de opening van de tentoonstelling De mens is geen vogel van de Duitse kunstenaar Rafaela Vogel. Het gaat om de eerste Belgische institutionele solotentoonstelling van de internationaal gerenommeerde kunstenares die de voorbije jaren naam maakte in musea en kunsthuizen over de hele wereld. Vanaf zondag 4 oktober kunnen bezoekers kennis maken met een indrukwekkend parcours vol monumentale installaties, sculpturen, schilderijen en een volledig nieuw multimedia kunstwerk dat speciaal voor deze tentoonstelling werd ontwikkeld. Volgens Z33 neemt de expo bezoekers mee door verontrustende, maar tegelijk wonderlijke werelden waarin beeld, geluid en ruimte samensmelten tot een intense totaalervaring. Rafaela Vogel, geboren in 1988 in Nuremberg, behoort tot een generatie kunstenaars die opgroeide met digitale technologie als artistiek instrument. In haar werk maakt ze gebruik van drones, 360 graden camera's en 3D-scanners. Opmerkelijk is dat ze vaak zelf de hoofdrol speelt in haar video's die ze zonder filmploeg opneemt, regisseert en monteert. Haar kunst laat zich moeilijk in één vakje onderbrengen. Ze schildert, maakt sculpturen, creëert video's, componeert muziek en verzorgt vaak zelf de soundtrack die haar installaties begeleiden. Die multidisciplinaire aanpak zorgt ervoor dat de bezoekers niet alleen kijken naar kunst, maar er als het ware middenin terechtkomen. Volgens Z33 weet Vogel voortdurend tegenstellingen tegenover elkaar te plaatsen. Humor en vervreemding, kwetsbaarheid en kracht, technologie en lichamelijkheid. Het zijn precies die botsingen die haar werk zo intrigerend maken. Met deze tentoonstelling haalt Z33 een kunstenaar naar Hasselt die internationaal aanzien geniet. Werk van Rafaela Vogel was eerder te zien in onder meer het Museo Tamayo in Mexico-stad, de Petzl Gallery in New York, Museum de Pont in Tilburg, het Kunsthaus Bregenz en het Haus der Kunst in München. In 2022 nam ze bovendien deel aan de prestigieuze Biennale van Venetië. De mens is geen vogel van Rafaela Vogel loopt van 4 oktober 2026 tot en met 21 februari 2027 in Z33 in Hasselt.

Weekend van de klant in Hasselt. Op zondag staat het centrum van Hasselt volledig in het teken van het jaarlijkse weekend van de klant. De winkels zijn geopend en bezoekers kunnen rekenen op extra aandacht, verrassingen en tal van leuke acties bij de deelnemende handelaars. Een ideale gelegenheid dus om de nieuwste herfstcollecties te ontdekken en een gezellige namiddag in de binnenstad door te brengen. Dit weekend opent in kunstencentrum Z33 de tentoonstelling De mens is geen vogel van de Duitse kunstenares Rafaela Vogel. U hoorde dit zojuist al in het nieuws. Bezoekers maken kennis met monumentale installaties, sculpturen, videokunst en een speciaal voor Hasselt ontwikkeld multimediaal kunstwerk. Het is de eerste Belgische solotentoonstelling van de internationaal gerenommeerde kunstenaar. In het Modemuseum Hasselt loopt momenteel de tentoonstelling Memory is Home. De expo brengt verhalen van bekende namen met een sterke Limburgse connectie en biedt een unieke blik achter de schermen van de modewereld. Ontdek het Genevermuseum. Het Genevermuseum presenteert met de schaduw van de fles een bijzondere tentoonstelling over alcoholgebruik en de rol van populaire media in de 19e eeuw. Een boeiende uitstap voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis en erfgoed. Wie liever de natuur opzoekt, kan terecht in domein Kiewiet. Het domein viert dit jaar zijn 50-jarig bestaan en blijft een geliefde bestemming voor wandelaars, gezinnen en natuurliefhebbers. In Cinema Z staan ook dit weekend opnieuw jeugdfilms op het programma. Een ideale activiteit voor gezinnen die op zoek zijn naar een gezellige filmnamiddag. En Hasselt smaakt naar herfst. Naast de evenementen is het weekend ook ideaal om een terrasje mee te pikken op een van de vele pleinen in de stad, een stukje Limburgse vlaai te proeven of te genieten van een warme koffie tijdens een wandeling door het gezellige stadscentrum. Een perfect recept dus voor een geslaagd herfstweekend in Hasselt.

Organiseer jij iets leuks in Hasselt of ergens in Limburg? Een buurtfeest, een optreden, een markt, een sportevent of gewoon een gezellige activiteit die iedereen zou moeten kennen? Radio Ludo helpt je graag om jouw evenement in de kijker te zetten. Laat het ons weten, zodat we het kunnen delen met al onze luisteraars. Stuur jouw info, affiche of korte beschrijving naar info@radioludo.be. Dus info@radioludo.be. Samen houden we Limburg in beweging en jij bepaalt mee wat er dit weekend te beleven valt.

0: specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

In Hasselt wordt dit jaar een bijzondere mijlpaal gevierd. Domein Kiewiet bestaat namelijk 50 jaar en dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Wat ooit begon als een plek waar natuurbeleving en milieueducatie centraal stonden, is het uitgegroeid tot een van de meest geliefde groene ontmoetingsplaatsen van Limburg. Het jubileumjaar zet niet alleen de rijke geschiedenis van het domein in de kijker, maar werpt ook een blik op de toekomst van natuur, biodiversiteit en duurzaam samenleven. Gedurende de voorbije 5 decennia heeft domein Kiewiet zich ontwikkeld tot veel meer dan een natuurgebied. Het domein combineert recreatie, educatie en natuurbeheer op een unieke manier. Jaarlijks vinden duizenden bezoekers de weg naar Kiewiet voor wandelingen, fietsuitstappen, gezinsactiviteiten, workshops en natuureducatieve projecten. Voor vele Hasselaren roept Kiewiet warme herinneringen op. Generaties kinderen bezochten het domein tijdens schooluitstappen, leerden er de dieren kennen of zetten er hun eerste stappen in de natuur. Vandaag blijft die educatieve functie even belangrijk als 50 jaar geleden. Wat domein Kiewiet zo bijzonder maakt, is de combinatie van rust en activiteit. Gezinnen komen er wandelen tussen de weilanden en de bossen, kinderen ontdekken de dieren op de kinderboerderij en natuurliefhebbers genieten van de vele groene zones die het domein rijk is. Tegelijk vormt Kiewiet een belangrijke ontmoetingsplaats. Doorheen het jaar vinden er tal van evenementen plaats waarbij natuurbeleving centraal staat. Activiteiten voor gezinnen, educatieve programma's, workshops en seizoensgebonden evenementen zorgen ervoor dat het domein leeft in elk seizoen. Belang van biodiversiteit. In een tijd waarin natuurbehoud steeds belangrijker wordt, speelt domein Kiewiet een voorbeeldrol. Het domein zet sterk in op biodiversiteit, natuurontwikkeling en milieubewustzijn. Bezoekers leren er hoe planten, dieren en mensen samen deel uitmaken van één kwetsbaar ecosysteem. Door educatie te combineren met beleving maakt Kiewiet natuur toegankelijk voor een breed publiek. Het domein toont dat de natuur niet iets is dat zich ver van de stad bevindt, maar een essentieel onderdeel vormt van het dagelijks leven. Het 50-jarige bestaan is niet alleen een moment om terug te kijken, want tijdens het jubileumjaar wordt ook aandacht besteed aan de toekomst van natuurbeheer, klimaatuitdagingen en de biodiversiteit. Het domein wil een plek blijven waar bezoekers kunnen leren, ontdekken en genieten van de natuur, ook voor de volgende generaties. Ter gelegenheid van dat jubileum organiseert domein Kiewiet gedurende het jaar verschillende activiteiten waarbij bezoekers kunnen kennismaken met de geschiedenis van het domein, het huidige aanbod en de toekomstvisie rond natuurbeleving. En daarmee onderstreept Kiewiet zijn blijvende rol als een van de belangrijkste recreatieve en educatieve natuurgebieden van Limburg.

Wat fijn dat je erbij bent op deze zaterdag. Het eerste uur van Op Weekend zit er alweer op. We hebben samen genoten van heerlijke muziek, gezellig weekendnieuws en fijne verhalen uit Hasselt en de ruime regio. Maar geen zorgen, want het beste van dit weekend is nog lang niet voorbij. In het volgende uur trekken we opnieuw de stad in, blikken we vooruit op alles wat er dit weekend te beleven valt en natuurlijk staat er weer een mooie selectie van de beste muziek voor je klaar. Dus blijf gezellig luisteren, thuis, onderweg of waar je ook bent. Ik ben Karin de Greve en ik neem je graag mee verder door dit weekend.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar jarenlang seksueel misbruik van bewusteloze vrouwen. Drie mannen uit Antwerpen zijn aangehouden. Op de computer van één van hen, een man van 41, vonden de speuters duizenden beelden waarop is te zien hoe de vrouwen seksueel misbruikt worden terwijl ze mogelijk gedrogeerd zijn. De feiten gaan terug tot 2008. Ook de ex-partners van de verdachte zijn mogelijk slachtoffer. De zaak ging aan het rollen toen een ex-partner dit jaar klacht indiende tegen een van de verdachten. Op de E34-snelweg is vanmorgen vroeg een dode gevallen. Ter hoogte van Vosselaar, in de Antwerpse Kempen, reed een auto kort voor 6 uur achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest 2 geknelde personen bevrijden. Eén van hen had de klap niet overleefd. Een andere persoon raakte zwaar gewond. Om de hulpdiensten hun werk te laten doen, was de snelweg 4 uur afgesloten in de richting van Antwerpen. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde. Ze versloeg de Amerikaanse Katie Volniets in 3 sets. Het werd 6-0, 4-6 en 7-5. In de 3e ronde neemt Mertens het op tegen de Letse Jelena Ostapenko. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de polepositie veroverd voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië. In de kwalificatieritten klokte de Red Bull-rijder de beste tijd, nipt sneller dan Lewis Hamilton. Die start morgen op de 2e plaats. Voor Verstappen is het zijn eerste polepositie van het seizoen. De leider in het klassement is op dit moment Kimi Antonelli. Het is zonnig met soms een wolkje en tot 21 graden. Ook morgen en de volgende dagen nog aangenaam nazomerweer met geregeld zon en tot 20 graden.

Welkom terug bij Op Weekend bij Radio Ludo. Ik hoop dat je het gezellig hebt gemaakt, want we zijn ondertussen aanbeland in het tweede uur van ons programma. Buiten trekt Hasselt opnieuw alle registers open met winkelbezoekers die zich klaarmaken voor het weekend van de klant en heel wat cultuur in de stad. Maar ook hier op Radio Ludo valt er nog heel wat te beleven. De komende 60 minuten heb ik weer een heerlijke mix van muziek voor je klaarstaan, afgewisseld met leuke weetjes, verhalen uit de regio en natuurlijk de sfeer die bij een ontspannen weekend hoort. Dus leun gerust even achterover, geniet van je koffie, maak die wandeling nog wat langer of draai het volume gewoon een tikje hoger. Waar je ons ook beluistert, ik ben blij dat je erbij bent. Ik ben Karin de Greve en samen maken we er een prachtig tweede uur van. Dit is Op Weekend op jouw Radio Ludo.

Bij Radio Ludo maken we het programma samen met jou. Jouw ideeën, jouw evenementen, jouw tips, ze vormen mee wat wij elke week in onze uitzending brengen. En of je nu een buurtfeest organiseert, een optreden plant, een sportactiviteit lanceert of gewoon een leuke suggestie hebt voor onze weekendagenda, wel, wij horen het graag. We willen dat Radio Ludo een plek blijft waar de stem van Limburg echt klinkt. En daarom nodigen we je uit om mee te denken, mee te praten en mee te bouwen aan onze programma's. Vertel ons wat er leeft in jouw straat, jouw vereniging, jouw stad. Laat ons weten wat volgens jou absoluut niet mag ontbreken in onze uitzending. Mail je evenement, idee of tip naar info@radioludo.be. Dus info@radioludo.be. Samen maken we radio die dicht bij de mensen staat. Met jouw input als kloppend hart.

0: Diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
4: Papa!
5: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Nathalie. Ze was mooi en heel timide, Nathalie. Het Rode Plein was heel mooi wit.

ik dacht bij mezelf. Nu gaan we naar het graf van Lenin en dan met haar naar café Pushkin. Mooi, wat is Moskou mooi. Het Rode Plein was verlaten, haar blonde haren in de wind.

was voorbij. Nee, niet meer naar het graf van Lenin. En ook niet meer naar Café Pushkin. Nee, nee, dat moest niet meer. Wat lijkt mijn leven nu zo leeg. Maar weet dat ik op een dag in Parijs hoop haar gids te mogen wezen, Nathalie.

0: Omdat we zo af en toe ook buiten de grenzen van de stadsregio gaan, kun je nu luisteren naar de reportage die Frank voor ons maakte.
1: Voor ons heeft thans plaatsgenomen
2: James Mousseau.
1: En de hals van de Conference P wordt langer, ook al zijn ze kleiner vandaag, dit seizoen.
2: Jawel, ze zijn wel kleiner, maar ze zijn minstens even smakelijk, om niet te zeggen meer smakelijker, door de grotere suikergehalte.
1: En u gaat nu in Sint-Truiden voor Confiance, Conference.
2: Dus ik denk dat Sint-Truiden de conference-streek is van Europa. Dus we vonden het ook belangrijk daaromtrent een wedstrijd te organiseren.
1: En hoeveel deelnemers heeft u voor dit dessert gebeuren?
2: We zijn blij met 9 inschrijven, omdat een conference-dessert is zeker niet gemakkelijk. En ik denk dat mensen die deelnemen al enige ervaring hebben in het maken van lekkere desserts.
1: En het kadert ook in de Trudofeesten, of is het een apart project?
2: De Trudofeesten is een apart project. En dat is deel jaar diverse activiteiten. Maar dit kadert niet specifiek in de Sint-Trudofeesten.
1: En heeft u volgend jaar een ander fruitproduct op het oog voor wedstrijd?
2: Dat is zeker dat we iets dat we gaan overwegen. Mogelijkerwijze ook in samenwerking met de commanderie. Om te kijken dat we elk jaar toch een interessante wedstrijd hebben. Omdat als we elk jaar hetzelfde soort fruit zouden nemen, zou na een verloop van tijd er geen kandidaten meer zijn, omdat dan alles al is ingediend.
1: Dank je wel, James.

Werelddierendag wordt jaarlijks gevierd op 4 oktober en wil mensen bewust maken van het belang van respect en zorg voor de dieren. Tal van organisaties gebruiken deze dag om aandacht te vragen voor dierenrechten, dierenopvang en verantwoord huisdierenbezit. Voor dierenliefhebbers in Limburg belooft het dus een boeiende en een gezellige dag te worden.

Tijdens de Hasselse Geneverfeesten is er van alles te doen in de stad. Wie een overzicht wil hebben, kan het best eens op de website kijken, geneverfeesten.hasselt.be. Ook Radio Ludo is actief tijdens de feesten, onder andere met een speciale uitzending waaraan we momenteel druk aan het werken zijn. We vragen je aandacht ook voor een spectaculair optreden van DJ Buscemi in de kapel van het Hemelrijk. Op deze sfeervolle plek smaakt de Genever nog lekkerder dan anders en kun je volop genieten van goede muziek en een prettige ambiance.

Ja, en daarmee komen we met nog een plaat te gaan aan het einde van deze aflevering van Op Weekend met Karin de Greve. We hopen dat je met plezier geluisterd hebt. Je tips en evenementen zijn nog steeds welkom. Blijf ze mailen naar info@radioludo.be. Dus info@radioludo.be. En tot volgende week.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil de komende weken meer drukjachten organiseren op everzwijnen. Ook de jacht zelf moet volgens hem efficiënter. Zo wil Broens nachtelijke jachten mogelijk maken met nachtkijkers en geluidsdempers. De everzwijnenpopulatie blijft groeien en zorgt voor meer schade en gevaarlijke situaties. Door het grote voedselaanbod van vorig jaar kwamen veel jongen bij. Door de droogte is er nu minder voedsel in de bossen en zoeken de dieren vaker tuinen op. Inwoners worden gevraagd waarnemingen te melden. De Mijnkathedraal in Beringenmijn krijgt tijdelijk een heel andere bestemming. De kerk wordt de komende weken het decor voor de musical Mijn Leven. Deze week werd ook de tribune geplaatst. Die is opgebouwd uit de originele kerkbanken van de kathedraal. De musical vertelt het liefdesverhaal tegen de achtergrond van de Limburgse mijngeschiedenis. Voor de organisatie zijn er heel wat uitdagingen. Zo is er onvoldoende stroom, water en sanitair. Ook de akoestiek is moeilijk. Daarom krijgt het publiek een hoofdtelefoon. De première is volgende week donderdag. Deze ochtend is het in vele streken erg mistig. Regionaal kan het lang duren alvorens dit ochtendgrijs verdwijnt. Uiteindelijk wordt het overal zonnig najaarsweer. Het blijft droog en de temperatuur klimt naar een maximum van ongeveer 21 graden Celsius. De wind blijft zwak van kracht. Er volgt opnieuw een frisse nacht met minima rond 8 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: Onze specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

parket van Antwerpen voert een onderzoek naar jarenlang seksueel misbruik van bewusteloze vrouwen. Drie mannen uit Antwerpen zijn aangehouden. Op de computer van één van hen, een man van 41, vonden de speurders duizenden beelden waarop is te zien hoe de vrouwen seksueel misbruikt worden terwijl ze mogelijk gedrogeerd zijn. De feiten gaan terug tot 2008. Ook de ex-partners van de verdachte zijn mogelijk slachtoffer. De zaak ging aan het rollen toen een ex-partner dit jaar klacht indiende tegen een van de verdachten. Op de E34-snelweg is vanmorgen vroeg een dode gevallen. Ter hoogte van Vosselaar, in de Antwerpse Kempen, reed een auto kort voor 6 uur achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest 2 geknelde personen bevrijden. Eén van hen had de klap niet overleefd. Een andere persoon raakte zwaar gewond. Om de hulpdiensten hun werk te laten doen, was de snelweg 4 uur afgesloten in de richting van Antwerpen. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde. Ze versloeg de Amerikaanse Katie Volniets in 3 sets. Het werd 6-0, 4-6 en 7-5. In de 3e ronde neemt Mertens het op tegen de Letse Jelena Ostapenko. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de pole positie veroverd voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië. In de kwalificatieritten klokte de Red Bull-rijder de beste tijd, nipt sneller dan Lewis Hamilton. Die start morgen op de 2e plaats. Voor Verstappen is het zijn eerste pole positie van het seizoen. De leider in het klassement is op dit moment Kimi Antonelli. Het is zonnig met soms een wolkje en tot 21 graden. Ook morgen en de volgende dagen nog aangenaam nazomerweer met geregeld zon en tot 20 graden.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil dat toch lekker. Voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In de kerk van Bret Gelieren in Genk is de hele maand oktober een opvallende kunstinstallatie te zien. 100.000 kruisjes bedekken een oppervlakte van 150 vierkante meter. Ze staan symbool voor oorlogsslachtoffers. Met het project wil de initiatiefnemer Godzoekers bezoekers laten stilstaan bij het oorlogsleed in de wereld. In de kerk zijn ook oorlogsgeluiden te horen en hangen vredesboodschappen van Genkse organisaties. Ook leerlingen uit het Lyceum en het Atlas College komen naar de installatie kijken. De activiteiten kaderen in een volledige vredesmaand. In Winterschoven bij Hasselt is een 53-jarige man aangehouden na de ontdekking van een grote cannabisplantage. De politie vond de plantage nadat eind augustus brand uitbrak in een woning aan de Bronstraat. De brandweer had het vuur aan de elektriciteitskast snel geblust. Tijdens het onderzoek ontdekte de politie een actieve plantage met zo'n 1500 planten, verdeeld over verschillende ruimtes. Het gerechtelijke labo kwam ter plaatse. De verdachte werd zaterdag gearresteerd en maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij werd aangehouden op verdenking van drugshandel. Deze ochtend is het in vele streken erg mistig. Regionaal kan het lang duren alvorens dit ochtendgrijs verdwijnt. Uiteindelijk wordt het overal zonnig najaarsweer. Het blijft droog en de temperatuur klimt naar een maximum van ongeveer 21 graden Celsius. De wind blijft zwak van kracht. Er volgt opnieuw een frisse nacht met minima rond 8 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een hal voor in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag.
2: Het kernkabinet van de federale regering zit voor het eerst in een week tijd bijeen over de begroting. Op tafel een nieuw voorstel van premier Bart De Wever. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Deadline is 13 oktober, want dan moet premier De Wever in de Kamer zijn State of the Union voorlezen. De sociale inspectie heeft het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem laten verzegelen. Vanmorgen zijn daar zware inbreuken vastgesteld op de sociale wetgeving. Maar wat er precies niet in orde was, is niet bekendgemaakt. Door de inval van de sociale inspectie kregen heel wat mensen in de provincie Antwerpen vanmorgen geen krant in de bus. En in een onderzoek naar witwassen en criminele bendes is de federale gerechtelijke politie van Charleroi op 15 plaatsen binnengevallen. Er zijn 2 mensen aangehouden omdat ze lid waren van zo'n criminele bende en omdat ze mogelijk grote sommen geld hebben witgewassen. Er is ook 165.000 euro op rekeningen en meer dan 20.000 euro cash in beslag genomen en een hele reeks auto's, luxegoederen en elektronica. Bij een brand in Waregem zijn 2 appartementen onbewoonbaar. De brand ontstond in de keuken van 1 appartement. De vlammen sloegen snel door het dak. Het appartement is helemaal vernield. Dat ernaast heeft zware rook- en waterschade opgelopen. Niemand raakte gewond. Rusland roept zijn diplomaten en buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Het kondigt grootschalige vergeldingsaanvallen aan. Kiev is de voorbije week al zwaar onder vuur genomen en er zijn deze week ook 2 belangrijke bruggen getroffen. De burgemeester van Kiev noemt de situatie dramatisch. Veel zon met wat sluierwolken en de temperatuur loopt op tot 21 graden. Vanavond meer wolken en daar kan morgen wat lichte regen uitvallen. En morgen na een grijze start opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
0: Dit is Hit Riders.
1: Your leukste evergreens.
0: Met Mark Bridouet.
3: De enige echte.

Glasses. Met Lucy in the Sky with the Diamonds van de Beatles als voorbeeld schreef John Fred Jody in Disguise with Glasses. En daarvoor deed hij als begeleiding een beroep op zijn Playboy band. Playboy doet me aan iets anders denken, maar daar ga ik nu niet op in. Ik wil niet worden aangezien voor een viespeug of zo. Gewoon lekker muziek draaien is de boodschap. Die plaat van John Fred hoorde ik voor de eerste keer in een café in Genk. Dat was in het gezegende jaar 1968. 2 jaar eerder was dit een vette hit.

De vijfkoppige Spaanse popgroep Los Bravos, een soort eendagsvlieg, One Hit Wonder, met Black is Black. Ik heb hier nog een soort One Hit Wonder, althans als ik alleen maar rekening hou met de hits die de man bij ons scoorde hier, bij ons in Vlaanderen, Len Barry.

6 jaar geleden overleden en Barry met zijn wereldhit 1, 2, 3. Vrij snel trok Barry zich terug uit de muziekbusiness en ging boeken schrijven en comics. Dat deed hij niet. Gilbert O'Sullivan heeft net een nieuw album uit

popgroepje, The Archies, die opdoken in de gelijknamige animatiereeks. Ze speelden daarin doodleuke popmuziek, zo simpel als wat, ook wel bubblegum music genoemd. Dit was hun bekendste hit Sugar Sugar. Die songs die werden geschreven door Jeff Barry en

Andy Kim en de leadstem was voor rekening van Ron Dante. Die hit zou scoren met de groep The Cufflinks, maar dat is info voor insiders. Ik hou het makkelijk met te vertellen dat ik zo meteen het woord laat en de keuze aan onze hitwarders jukebox, dat is altijd afwachten wat dat wordt. Ja, dit mag ik dan weer zelf kiezen. Dat is plezant. Zeger & Evans in the year 2525.

0: Sugar Shack, Jimmy Gilmer en zijn Fireballs, met daarvoor hun collega's de Stringalongs en Wheels, doorgewinterde jukebox hits. Tegenwoordig heb je ook toestellen die je vol cd's kan stoppen, van die jukeboxen, maar die missen toch de charme van een echte Seaburg, een Rocola of Wurlitzer, de echte jukeboxen dus. Dit liedje heeft nooit op een jukebox gestaan, is een echt AI-nummer, zo artificieel als wat, maar klinkt wel goed.
1: She picks fights with me, but I don't even know the reason. All I said was, just a minute.

Zo konden we nog eens lekker AIN, een nieuw werkwoord, ik weet het, maar is zo'n beetje een dada van mijn liedjes verzamelen, gemaakt met de hulp van artificiële intelligentie. Je hoorde er net het project Dreams of an Old America met I Said Just a Minute. En sloof je niet uit door die nummers te gaan zoeken of door al die titels te noteren, hè, want je vindt ze zo goed als nergens, tenzij je met veel geduld op YouTube aan die zoektocht begint. Dit is wel makkelijk te vinden, Dusty Springfield.

22 maart 1975 had in het Zweedse Stockholm de 20e editie plaats van het Eurovisie Songfestival. Winnaar toen werd Nederland met Dingedong. En op de tweede plaats stonden de Shadows met Let Me Be The One. En België, wel, werd 15e met Ann Christie en dat heet dan Gelukkig Zijn. Zij, deze mevrouw dus, deed ook ooit mee aan het Songfestival. Dat was in 1977. Ze werd toen tweede met Rock Bottom. Ik heb het over Lindsay DePaul, die we nog het best kennen van dit nummer.

Anthony Paul, Sugar Me. Dit klinkt ook wat gesuikerd, de nummer van countryzangeres Keita Davis, nogal gesuikerd qua textuele inhoud. Ze zit met de vraag namelijk, wat moet je doen om een man een bevredigd gevoel te geven? Kijk dames, jullie kennen je man beter dan wie ook, vul het zelf maar in, maar luister toch eens naar deze wijsheid van die Keita Davis, wie weet kan je nog wat bijleren.

0: Ze is erachter gekomen dat haar liefde voor haar man niet voldoet. De man is er niet content mee. What does it take to keep a man like you satisfied? Skeede Davis. Mij kan je vaak tevreden stellen met een brok goede muziek. Dat is subjectief, dat weet ik maar al te goed. Maar als ik bijvoorbeeld deze plaat hoor, ben ik al tevreden. Voor een paar minuten toch. Mel en Tim, Starting All Over Again.
1: Western Union. Telegram for Mel Hardy. Sign here, please.
2: Thank you, man.
3: Hey, Tim. This is from Barbara.
4: Oh, what is she talking about, man?
3: She says she still loves me. She can't do without me. And she'll be here tomorrow.

Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus, meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

dijk van een plaat, zoals ze dat noemen, Yamabitha, James Ingram en Michael McDonald, waarmee we in de 80's zijn aanbeland, want ook die periode staat centraal bij Radio Ludo vanaf de 50's tot en met, jawel, de 90's. 50 jaar popgeschiedenis, zoals dat heet. Ik had toen veel favoriete groepen in de 80's, zoals deze jongens, Level 42.

Level 42, running in a family, dat je best vertaalde als, ja, dat zit nu eenmaal zo, hè, in onze familie. Dat geldt ook voor Radio Ludo, we hebben zo onze eigenheden, vooral onze eigen aanpak, inhoud en geluid. En dat maakt Radio Ludo, ja, toch een beetje apart. Geef toe, we klinken anders dan de doorsnee regionale radio. En we zijn best een beetje trots, want we zenden uit vanuit de Limburgse hoofdstad Hasselt. Je zit een Hesselier of je zit dan nee. Zometeen nog meer van dat in de tweede uur. Hitwaarders.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag.
2: Het kernkabinet van de federale regering zit voor de eerste week tijd bijeen over de begroting. Op tafel een nieuw voorstel van premier Bart De Wever. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Deadline is 13 oktober, want dan moet premier De Wever in de Kamer zijn State of the Union voorlezen. De sociale inspectie heeft het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem laten verzegelen. Vanmorgen zijn daar zware inbreuken vastgesteld op de sociale wetgeving. Maar wat er precies niet in orde was, is niet bekendgemaakt. Door de inval van de sociale inspectie kregen heel wat mensen in de provincie Antwerpen vanmorgen geen krant in de bus. En in een onderzoek naar witwassen en criminele bendes is de federale gerechtelijke politie van Charleroi op 15 plaatsen binnengevallen. Er zijn 2 mensen aangehouden omdat ze lid waren van zo'n criminele bende en omdat ze mogelijk grote sommen geld hebben witgewassen. Er is ook 165.000 euro op rekeningen en meer dan 20.000 euro cash in beslag genomen en een hele reeks auto's, luxegoederen en elektronica. Bij een brand in Waregem zijn 2 appartementen onbewoonbaar. De brand ontstond in de keuken van 1 appartement. De vlammen sloegen snel door het dak. Het appartement is helemaal vernield. Dat ernaast heeft zware rook- en waterschade opgelopen. Niemand raakte gewond. Rusland roept zijn diplomaten en buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Het kondigt grootschalige vergeldingsaanvallen aan. Kiev is de voorbije week al zwaar onder vuur genomen en er zijn deze week ook 2 belangrijke bruggen getroffen. De burgemeester van Kiev noemt de situatie dramatisch. Veel zon met wat sluierwolken en de temperatuur loopt op tot 21 graden. Vanavond meer wolken en daar kan morgen wat lichte regen uitvallen. En morgen na een grijze start opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
3: En nu, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
0: Dit is Hit Riders.
1: Your leukste evergreens.
0: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.
1: Geniet.

Dat hoor ik graag, hè? Als een soort cheerleaders Los Lobos, come on, let's go. Dat ze opnamen voor de film La Bamba. Daarmee zit ook klaar voor een tweede lading hitwaar. Dus willen we nog eens een novelty plaat draaien? Zo'n plaat met een hoek af. Het hoeft er immers niet altijd bloedserieus aan toe te gaan.

De legendarische hitschrijver, samen met zijn vrouw Cynthia Weil, Barry Mann, goed voor popklassiekers als Footsteps, I Love How You Love Me, On Broadway en Walking in the Rain, om er maar een paar te noemen. Je hoorde hem daarnet zelf met het knotsgekke Who Put the Bomb in the Bomb Bomb. Een tijdgenoot van hem die niet alleen steengoede songs kon schrijven, maar ook nog eens steengoed kon zingen, Bobby Darin.

Bobby Darin en een van zijn bekendste pophits, Dream Lover. Hij moet een jaar of 11, 12 geweest zijn toen hij dat liedje voor de eerste keer over de radio hoorde, en dan heb ik het over Billy Joel. Ik mag zeggen dat ik nogal een fan van die man ben, zeker van een nummer als dit.

Anthony's Song, oftewel Movin' Out, Billy Joel. Jawel, ook die nummers zijn regelrechte hitwaardes. Ik ga nog eens even AI'en. Je weet wel, lekker artificieel doen, maar dat mag als het maar goed klinkt. Hier is Romy Medella.

Daar straks draaide ik in het eerste uur al iets van Skeeter Davis. Dit was oorspronkelijk van haar Can't Stay Mad at You, in het Frans vertaald door Richard Anthony, Chanson de Dissous, waarmee hij zo'n beetje zijn tweede hit adem vond. Oh, kijk eens weer nu klaarlicht. Dat is een tijdje geleden. Ik heb het singeltje intussen keurig uit het hoesje gehaald. Ziet er nog puntgaaf uit. Net als het plaatje.

Blij dat we dat nog eens te horen kregen. The Night Has a Thousand Eyes, Bobby V. Heb ik thuis, ook in een coverversie van The Carpenters, die ik dat jaar geleden live heb zien zingen in het cultureel centrum van Hasselt, moet ergens in de 70's zijn geweest. En hij staat klaar hoor, mijn koffer met daarin wat vergeten platen. Niet echt vergeten, maar zo'n beetje uit het oog en het oor geraakt. Zo meteen mag je weten wie en wat. Maar hier zijn eerst The Mindbenders.

Ik heb niets liever dan dat je zo lang mogelijk bij ons blijft, net als de Rivieras, Stay in My Heart, met nadien Frankie Valens en Four Seasons, Stay. Blijf inderdaad gezellig bij ons, dan kan je wat weetjes meepikken, toffe muziek en een brok gezelligheid. Over gezelligheid gesproken, ik heb ooit een live concert van deze man mogen aankondigen, ook een gezellige kerel, lekker vol slank, heet niet voor niets Fats Domino.

Fats Domino, Just a Lonely Man. Dat was hij niet. Hij niet, die nu komt. Zijn leven lang getrouwd met zangeres Edie Gourmet, Steve Lawrence. Heb ik ooit beide live gezien in het voorprogramma van Frank Sinatra. En qua hits kon Steve ook een aardig mondje meezingen en meepraten.

Intussen jammer genoeg zaliger Bonnie Tyler, samen met Shaken Stevens, A Rockin' Good Way. Dat gaan we zo meteen doen, een lekker potje rocken, maar ik wil eerst nog dit draaien. Kortelings op een originele Amerikaanse langspeler van Clyde McFadden. MUZIEK

Dwight McFadden, Hey Love. Beloofd, en dat maakt bij ons schuld. Die schuld ga ik meteen aflossen. Ik maak er ook een triootje van. Ik vermoed dat jij ze alle drie zal kennen, maar voor het gemak vertel ik dat de Beatles de boel op gang mogen trekken.

stel dus nooit meer de vraag, hè. Waar kunnen we nog terecht voor een stevige portie Golden Oldies? Slechts één adres, Radio Ludo. Na Little Richard met zijn Tutti Frutti, de Swinging Blue Jeans, Good Golly Miss Molly. Ik moet, bijna gaan afronden. Keuze zat. Ja, ik deed, omdat ik om de klok moet kijken. Keuze zat, maar ik ga toch nog een singeltje draaien dat je misschien niet verwacht in de start van onze Hit Riders.

Jody Sands, Love Me Again. Wat rest er mij nog? Wel jou te bedanken voor je meer dan gewaardeerd gezelschap aan de overkant met de melding dat ik ook elke zondag te gast ben bij Radio Ludo van 10 tot 12 met siestdag en in herhaling op de vroege vooravond van de zondag van 5 tot 7. Maak er nog het beste van en tot de volgende.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De vader van de jonge Gairon Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Royster behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

alleen vannacht. Ik kan niet slapen en ik wacht. Ik heb al vaak zo de nacht doorgebracht, doch ik mis je zo. Als je wist hoe ik naar je verlang, jou te zien is mijn enige drang. Ik vlucht naar buiten, de nacht is nog lang. Oh,

verzopen door en door nat. Wist ik maar hoe ik jou ooit vergat, oh, ik mis je zo. Als je wist hoe ik naar je verlang,

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

heel Limburg. Digitaal op DAB+. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De vader van de jonge Chairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Royster behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, die zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver, vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.